chukumi anamutano. Na kugulumi zanga, katonda wange, ai kabaka, era neba zanga, erinyavyo emirembe n'emirembe. Buliru naku, na kweba zanga, era natendele zanga erinyavyo emirembe.